zei Pakistan recht bij die plazek. Die hoeners het gaan sla. Zij lijfie staan in wacht bij die voorstoel van alle huisie onder Kannieberg. Ons vaar die grondpad naar die bordjie van die afdraai, waar die volgende sê: 5 kilometer tot op daspoort, dis daar waar ons rus nou lee. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk, vir sy vrou sal hy alles doen.

hij heeft gegloeid tot die laatste keer. Hij het hard gewerkt, zij aan een grof een stijk. Voor zijn vrouw zal hij alles.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat bestaat. Ja, ik is lief voor alles hier. Ja, ik is lief voor alles hier.

hang vanaand een wit vlag aan die skerpend van die sekel na. Maak vrede met die lewe, my oorlog is verby. Luister FM.

0: Next to be at the Bock Vine, Caroline Gray, zo wel bij de Sunset Sweatshop coming along. En dan proper gezegd, zeer als ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje van een glitch moment vanochtend gehad. Hier in die studio, zo in mijn stilte.
1: Wees, dat heb
0: want ik denk net bij mezelf, joh, jezus man, ik weet niet of ik gestel het aan die stellings in ons boord. Want ik hoor die klank soos wat ik moet op die stellings, wat ik gewoon, toen klik ik net mijn hoodie aangehad.
1: In je oor van de oor het.
0: In mijn oor van de oor die hoodie.
1: Oh.
0: En ik is niet bezig om durf te raak, nee, ik is niet stupid.
1: Ja.
0: Ik is niet stupid.
1: Dat ik het in zo'n oomlikke.
0: Ik heb baie van hulle. Lisa, ik heb rarig baie van hulle. Ik blameer mijn kinders. Ik rarig, ik is kinders. Elke keer als ik het sê, dan gaan die so koue rilling door mijn lijf. Kinders.
1: Multiples. Maar het is wat ik het in zo'n oomlik. Ik het zondag gaan paddel speel met mijn sister en een paar vriendinnen.
0: Mm.
1: En in die middel van die, dit is bij een van die indoor, so hulle het ook een klein restaurantje. En terwijl ons in die middel van die spel te stop, ek toe sê ek soos, allemaal anders ruik ook thuis tot brand. Net gauw geseker maak. En dan soos, ja, hulle is
0: bezig.
1: Ja, hulle is bezig gebruik. Sê ek, so, kijk, maak het seker.
0: Ja, just double checking.
1: Maak het seker.
0: Voordat bij Maruna Media kom, Rami en Juliet, een van die mooie geskrewes van hierdie aarde.
1: Yeah.
0: En natuurlijk ook een van die stories wat baie dramatisch is.
1: O, so dramatisch.
0: Nee, is baie dramatisch. So vooral op die punt waar Romeo, de grond lee en alles.
1: Ja.
0: Maar een klein beetje verander in Turkije, toen hulle die Romeo en Juliet gedoen het voor een packed out opera house in die nationale opera.
1: Mm-hmm.
0: Toen daar een strijkkat, een kat op die verhoog beland het, op diezelfde tijd. En terwijl Romeo daar lee, is die kat bezig om die tijd van zijn leven te hebben met Romeo's haren.
1: Oh.
0: En soos hulle om sleep springen op en af en alles. Maar je hoor hoe gichel die hele crowd. En alles. So, as jy ooit in a vibe is en je weet nie meer wat om te doen, krijg kat.
1: Ja, dat is my lekker. Ek is mal daar oor om daar reels of TikToks te kyk waar daar een dier net so opdaag by iemand. So, wat nou trouwe is en ewenskielik is daar een kat op iemand se weil, wat soos hulle met die ding af. Dit is my, ek love dit. Ek love dieren. Dieren is net fenomenaal.
0: Dit is super cool, man.
1: Tarantale, hulle is so kyk. Maar dieren is fenomenaal en ek dink hulle sien soveel mooi in een mens. My Finnie is by die huis, so ek is baie hy het heel ont by my gedoedoe.
2: My hart is weer jou.
1: My hart is weer jou.
2: My hart is weer jou.
1: Ek het my hoenke baie gemis.
0: Kom ons krabbekie rond in goeders, want ons soms ook mis. En dit is Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Hulle sê, is al sy probleme sy eie, Ramaphosa waarskie oor migrante. Dit lyk of daar een bedoeling is om die land te destabiliseer. Ons gaan dit nie toelaat nie. Is baie hartseer, want in die foto wat hulle met die artikel gebruik, sal baie hartseer man, wat net sê, met die plakkaat wat sê, we want to go home.
0: Hmm.
1: En ek dink, baie keer is dit nie hulle keuse om hier te wees nie, en ons geen manier vir hulle om terug huis toe te gaan nie. So ek voel baie keer is hierdie migrante ding baie erg, en ek dink daar is 'n groot platform oopgemaak nou vir onwettige migrante waar hulle busse gehuur het vir hulle om mense huise te vat. Laas week was al 3200 mense wat teruggevat is na hulle geboorteland toe. En ek dink as jy daai offering maak en sê, okay, ons gaan julle nou terugvat, want julle is onwettig hier, maar dit in 'n mooi manier doen en daarom hulp bysit, want ek dink nie allemaal van hulle het hulp om weer terug te gaan na hulle geboorteland nie.
0: Ja, kijk, dit is wat dit is.
1: Ek praat nou nie van die mense wat onwettig myn en jy weet, mense wat probleme raak en mense wat
0: daar is die rede hoekom die woord onwettig voor dit is. Verstaan jy? So, maar ek stem saam, daar is baie keer waar ek het enig met die ou gestaan op praat, wat hier klink nou baie weird sin, maar wat deel was van a crime syndicate. En toe staan ons op praat en toe hy nou uiter wat hy doen vir die lewe en whatever hy doen, toe trikkel hierdie brein vir my verskrikkelijk. En ons het 'n rarige baie informatievol gesprek gehad. En toe sê ek ook, jy weet, ek kan nie, ek verstaan nie altyd die dinge hoekom mense hierdie goeders doen, alles eens. Die een het omgedraai en gesê, kom jy vir die derde dag by die huis en

0: Als je naam Diana is, was haar song die voor jou vandaag appel. Als je ons Diana Brennan Piper de Moeg dans. Katie Bijse, Bijse, Bijse, Bijse,
1: Bijse. Geen idee, nee.
0: Katie B met X's and Y's. Hier heb je lekker luisterstatie. Ja, dat is weird. Ik weet niet meer, nee. Ja, ik weet niet meer.
1: Dat is vreemd, ja.
0: Ik weet niet bij mensen wat vreemd is. Het is Denzel, versta je?
1: Ja, Denzel.
0: Ja.
1: Maar dus, ons allemaal weet Denzel, ze zijn onverkeerd.
0: Ja, ze zijn onverkeerd, ja. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm.
0: William Dafoe.
1: Hij zei het ook verkeerd.
0: Ja, hij zei het ook verkeerd, ja.
1: Maar dan, ik heb een dametje hier gehad wat een prachtige afloik om doen het voor ons en voor die span bij Feel on Wheels. Bye bye, dankie Tani Iris voor het. En toen herinner sy my, sy het voor mij een vraag deurgestuur wat ik jou moet vrouw.
0: Op die lucht.
1: Op die lucht.
0: Why? Okay.
1: So, die vraag is, in wat ik keut daar in Likie, sing hy oor twee verschillende meisies? En is niet meisie, meisie nie. Dit was my antwoord.
0: Is het een nieuwe Likie?
1: Nee.
0: Sing hy oor twee verschillende gooses?
1: Hy sing een liefdeslikie, maar ergens in die likie kom je achter, hy sing vir twee verschillende meisies.
0: Ek weet nie. Ja. Ek moet gaan luister.
1: So, ons kyk of enige van die luisteraars weet. Ek kan het vir ons deurstuur. En wat is een liekie van Kurt daarin sing hy oor twee verskillende meisies, behalwe meisie-meisie?
0: Het is soos Loslabbe, wat hy sing oor sy ma en sy meisie, kan hy blijven.
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee.
0: So, dit is een liefdesliekie vir twee verskillende vrouwmense.
1: Ja.
0: Wow, Kurt.
1: Maar as jy nie geweet het, dan gaan jy nie weet nie.
0: Wel, ek weet die, so nou weet ek die. Jy weet, en is hartseer.
1: Ek weet, dit gebeur.
0: This is horrible,
1: en dan gebeur sê, hoekom ook. Ek sien, Zayn het het recht gekry. Zayn het nou het ons deurgestuur ook. Dit is nie, Moras, dit is nie Meisies Fontein nie. Dit is nie Hemel op Tafelberg nie. Maar ja. Dat is wel interessant. Okay, die antwoord is nou daar. So Gerkie het hem al klaar geweest.
0: So ek denk, okay, maar ek ken nie nou die kiese goedies.
1: Ek denk, ons gaan het met uitzet. So die antwoord in Zayn was raar geweest, is paps op winterwaternaat. Want dan, hy sing eers oor een rooikop groenoog meisie wat lag in die reen sal dans.
0: Alright.
1: En dan een paar versies verder sing hy oor, ek denk aan jou, ek wil alles met jou deel, met jou oor so blauw is jy die mooiste vrou. Dus twee verschillende
0: maar mijn ogen gaan ook groen en blauw, daar. Ik moet niks sê.
1: Ja, maar als jij een rooi kop is, gaan het niet groen en blauw gaan. Nie.
0: I would look weird with a rooi kop. Wel, ons het nou die dag gezien toen ik een rok moest aantrekken. Ja. Ah, interesting.
1: Ja, so dat is interessant hier. Dank je, Aris, voor die.
0: Denk je, we kunnen voor Kurt vragen?
1: Ja, ik denk ons moet. Ik
0: zal hem gewoon WhatsApp sturen.
1: Als ik eigenlijk hier voor jou aansturen, dan kan je het voor hem voor een vrouw. Ons van dit gaan iets via.
0: Wel, Louvie, het is nou nog geen laat weten hoe die takkies is. Kom, ons los het nou maar niet dan. Ja.
1: So.
0: Het baie te doen met vlammen die is dan. Wat gesels met hom, is hy oké okay met die huis.
1: Maar ek sal sy vrou een boodskap stuur.
0: Ja. Zayn sê nou, ek sê, Kurt Darren Fanny, sure is jy nie. Sure is like
1: hy is die grootste.
0: Jy was net 1 minuut nadat ons die vraag gevra het. So, jy bedaar net vir my, asjeblief. Zayn, asjeblief. As hy, dankie Zayn Darren, dat hy saam gespeel het. Ons waardeer jy verskriklik baie. Is 15 minuten net voor die tyd vandag.
2: Dis wêreldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne. Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Ga na www.ngb.org.za voor jy wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika. Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma.
3: Moenie wag nie. Kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.

0: Als die brandewijn blaf, blaf, blaf, meneer Justin Serrao. Hij zal nooit zeggen, man is Engels met die mooie muziek wat hij brengt. Nie. Maar ja, zoals hij zei, zijn ma is Afrikaans. So hij mag het wel net deurbrengen. Absoluut fenomenaal. Jullie kunnen een beetje gaan volgen op sociale media. En gaan streamen die song Brandewijn Blaf, Justin Serrao. Dus 34 minuten net na die tijd van 8. 26 minuten net voor die tijd van 9. Amper tijd om te groet. Lisa heeft nou gegaan afspraak gehad. So sy sê vir julle alles wat mooi is. En natuurlijk vanger vanavond op Klein Saterdag. Boekklap, wijn hier en al die lekker geselsies wat net Lisa vir julle kan deurbring. Verder van my kant af gaan ons nog so 'n paar treffers speel en seker maak julle is in die regte vibe op die prachtige Witness Day.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Bobby van Jaarsveld wil vlieg vanaand. Ons sê baie dankie aan die manne daar van Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En is 10 ons vriende by Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12. En is 10 ons vriende by Clinicare.

Juig tot eer van die Here, ons eie Barnie Slabbert, na aanleiding van Pastor Morne se padkos weeksdag 20:09. Natuurlik groot dinge wat die naweek gebeur in Nelson Mandela Bay, en dit is die bokke kom kuier hier in die baai 20 Junie 3 uur die middag. Springbokke teen die Barbarians, die span is bekend gemaak, en ons kyk bietjie aan die eerste voorry, nommer 1 Oxenche, op haker het ons Andre Hugo Venter, 3 Carlos Sadi, ons het op slotte Riley Norton en Franco Mostert, kaptein Sia Kolisi, op die ander kant flank Pieter Steff de Tooi, Jasper Wies op 8ste man. Skrim skakel Grant Williams, dat is 10 Kwan Hon, wat niet is daar, eindelijk heel achter wat daar op loskakel en kom, Vleel Edwolf van de Merwe, centerpaar Andre Estheisen en Jesse Kriel, die ander Vleel Cheslin Colby en heel achter Apelile Fassi. Dan ook een paar op die bank wat goed lyk, op plaasbewangerbank is JJ Kotse, ook Chunu, Zachary Porten, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Ivan Roos, ek is bly die man is daar, Faf de Klerk, jeepie, hy is weer daar, en Woosie Moyo, so lekker span wat hulle gekies het daar teen die Barbarians ook, so ja, sy net een bykie doppel wat precies daar gebeur saterdag, en aangezien het nou bokke is wat hier kom speel, die ons shooters sê die bokmachine.

0: een teen, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraaid, dat ze blerry op lek.
1: Hey,
0: nou! Jij weer dan.

0: hanenvreten.
1: En die hanen zweren lille vlug. En die bom schwadert die hanen terug. En 95 van Riebassin, ons wilde ster.
2: Suzy Bokmachine.
1: Goed vlak voor de dag, ons lekker laat krijgen. En Mariba met vleen nummer 6 kreeg.
2: Een schotrenner, dan wordt de kiel worden zo.
3: Doet op een boek om, maar dat is niks zonder zijn rok.
1: Ah,

0: lekker, sê Lorraine. Maria Edwards, ek hou van chutney op my broodjie daar. Karen Blignout, ek hou van 'n soet russie saus. Mooi dag vir jou. Ruth van der Berg, ek hou beslis van tomate en eie smoor. Somtijds tomate of sweet chili saus, maar ook glad nie van mosterd saus nie. Ja, Ruth, ek ook nogal, hoor. JP Mosterd, ek hou van lekker chutney en ook tomate en mosterd saus, want jou fan is mosterd. Sommige saam gemeng, sê JP daar vir my. Dankie, JP. Laat my bykie weer daar op die WhatsApp-lijn. Een lekker boerierol, boerewosrol. Wat verkies jy op om een lekker tomatisch smoor? Of nou miskien mosterd of chutney of tomatisch saus of ietsie wat brand? Laat my bykie weet.
1: Kali Klepter was een ouwe man.

0: Dis aan Jordaan, na so lekker saam Liesel Peters in die Silhouette, 10:45. Want ook 10:45 is het Wiele Woensdag saam met King Cars. Maar ry vandag in Beheers Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Jy betaal R27.25 per liter vir jou petrol, as ook R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen, handig dan net jou strookie in. Beheers Petroleum is op maandag tot vrijdag 6-6 en saterdag van 6-12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Sê ook dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB program moeilik, is nou maandag tot vrijdag, 9-12 en steen ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Die klanke van Franja Du Plessis en sy sê vir ons vere. Net voor het Eelof met country probeer en Kiep Moore sê vir ons, she's mine. Die tyd so 18 minuut oor 12, dis woensdag die 17de juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond ook veel geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pykprogram. Ek heb een Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Canades deel ek met julle een van my gunstelinge, as het nou kom by hoenderrecepte, en het is nou een wat my vroukie baie vir ons maak, en het is heerlijke taai hoenderboukies. Een heerlijke recept is baie soos hierdie, ek gaan nou nie sê die kouk, ons allemaal ken ons nou die koukhoender, ene wat ook so lekker taai is, hierdie ene krij nou glad nie kouk in nie, hy is so bietjie anders, maar laat ek jy nou vertel, hy is absoluut heerlijk, as jy nou gekookte kosie dag maak, en jy wil nou extra, of as jy dit nou as die vleisgereg wil bedien, saam met groente, en lekker rys, dan is hierdie heerlijke taai boukies nou rechtig waar, een wenner, hy blye wenner, en is dit een van die flopvrye recepte, baie lekker julle, probeer hom gerus, en hy is rechtig waar, baie makkelijk, dan deel ek ook, soos ek gister vir julle genoem het, dit was ons nou gister nationale fudge dag, toe ek nou die recept wat ek oorspronkelijk wou deel, nou verander na vandag toe, want ek het toe nou gister vir julle heerlijke fudge recept gedeel, so wat ek vandag met julle ook deel, is een nagereg, en dit is een koffiepoeding met saus. Baie mense is ons nou lief vir koffie. Nou, in een poeding is hy natuurlijk net so lekker, en hy so lekker sterk smaak, en hy krij natuurlijk een heerlijke saus wat jy hom dan nou klam maak mee, en dit is wat hierdie specifieke poeding so lekker maak saam met roomys. So vir diegene wat lief is vir koffiepoeding, hierdie recept is definitief vir jou. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die lijst. Koffiepoeding, hierdie recept is definitief vir jou. Hy is op my Facebookblad, want Etienne Kalitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie. Julle is welkom

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis. Of een koplijs. Of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai. Zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja. Kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is. En jy weet waar die leeuw moet rus. Maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee balle vast tussen jou bene. Met jou handen en jou knieën op die stenen. Trek af jou broek en bril, as jy wil.

volg ons op Facebook en Luister FM. One meter came to me last night.

Dit is een van zijn mooiste liedjes. Bruce Springsteen, The Boss. I'm on fire. Ai. En nu wens ik niet, hij wil een verlengde weergave maken. Hij is maar kort en jong. Laudie Limburg, skop dingen af met Kannie Wacht. Picnic samen met jou, dat is een vele woensdag. Die Big Nick Drive, goeiemiddag. Ik samen met jou op hierdie woensdag 17 juni. Tot zo net voor 6. Kijk ons lekker samen weer. Sport topic. Hartstaf ook, jou Radio Lawaai. Mark Marshall val gewoonlik in op een woensdag. So kom ons kyk of hy lekker samen met ons gaan kyk. So is ouder gewoond. Anderstens is het net fantastisch om samen met jou te wees hier op Luister FM. Dankie Etienne Kalitz vir die middag samen zijn. Morgen, selle tyd, selle plek. Kom ons klim samen met jou even sy vliegmachine. Dan kyk ons wat gaan aan in jou weer.

blom. Bij die hemel boord in een seconde. Wou ek in haar bewoord, ek leef. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

0: all your fears soon.
1: Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar zien we om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van onze 6 handelaarstakken in de West- en Oostkaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee. You have family
1: when you buy at King Cars. Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: zal hem nooit laat val. Daar komt Chislen Colby, hij doet het voor zijn land. Daar komt Chislen Colby, hij schrik van niemand. Daar komt Chislen Colby, hij schrik van niemand.
1: Nou, ik moet, als ik één Chislen Colby liedje speel, moet ik tenminste hier een ook speel. Hier is die rechte Colby liedje.

onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is buiten nie meer werk nie, en binnen toe begin, en die stadig begin wonder, is het daak jezelf te doen. Hier op jou gedacht is, om vir jou te kom getuig, maar is nagemaak en makkelijk, en eerste om te buig.

0: ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwane, Bombila, Kondo, Mshishinshing, Imalaseni. My Brahmos is nou weer terug in de haar.
1: Oh, dus hoe kom ons die plekken niet meer kennen?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

tylko miasto le. Je moet jou eie antwoord kry. So hou op vas, hou om gister, hou worry oor morgen.

ez neri dio kitasan an van liefde blij a double door des iets gewend.

basisstoel. Arms en haar benen was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem en haar lijf gas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield haar rondom haar kaarspeel. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes ranken. En blom in die vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukken.